0: Met Bach en Co. luiden we telkens de nieuwe week in van het radioprogramma Geen Dag Zonder Bach. En gaan we wat meer beschouwend te werk. Bespreken we muziek van Johann Sebastian Bach, familie en tijdgenoten. Maar we staan ook stil bij uitvoeringen en bij Bach-cd's die recent uitgekomen zijn. We doen dit op een iets andere manier dan u als vaste luisteraar van Geen Dag Zonder Bach van ons gewend bent. Bach & Co. is als het ware de bijlage bij de nieuwe afleveringen van deze week. Bovendien is deze aflevering ook als losse podcast te beluisteren.
1: Govert-Jan, de afgelopen afleveringen van Bach & Co. hebben wij besteed onder andere aan Op Reis met Bach. Door de vakantieperiode en allerlei andere zaken is het ons niet gelukt om de frequentie van ons vervolgverhaal op peil te houden. Met Op Reis met Bach gaan we ook in de volgende aflevering over 2 weken weer verder. Maar nu zijn wij op een speciale plek. En dat is in 's-Hertogenbosch bij Eduard en Ria van Hengel.
2: Hier gaan we in gesprek met de man van de Bach-cantates, die wat mij betreft qua niveau internationaal zou moeten gaan. Mag allemaal in het Engels vertaald, want hij is een van de grote Bach-kenners, vooral wat betreft de vocale muziek en dan zeker nog de cantates. En daarvoor is een prachtige website gemaakt die zeer professioneel is, waar heel veel in staat over die cantates, met allerlei grappige details ook, hoe vaak een cantate is uitgevoerd, hoe populair die is, en heel veel informatie theologisch, historisch, retorisch, muzikaal op het hoogste niveau. En altijd vergezeld met die prachtige vertalingen van Ria. Wat dat betreft is het ontzettend prettig om alles bij de hand te hebben als je een cantate hoort. Je zoekt die website op van Eduard en dan krijg je dus de tekst met de bezetting en uitleg en ook de vertaling. En dan kom je heel wat dieper in die cantates. En wij vinden dat zo belangrijk dat we daar graag eens voor op reis gaan. En dat is maar een klein stukje in Nederland. Vanuit het Amsterdamse en het Hilversumse. En vandaag gaat Eduard ook laten horen hoe hij dan een cantate kiest en daarmee aan de slag gaat. Ja, en nu heb ik toch wel een heel prangende vraag voor jou, Eduard. Van, gezien jouw cv ben je toch wel een beta, zoals wij dat zeggen. Ik ben maar een alfa. Dan vraag je je af, hoe ben je zo bij die muziek van Bach terecht te komen, en dan ook de cantates die natuurlijk heel duidelijk theologisch stempel dragen, Passion natuurlijk ook. En ik vind het eigenlijk het hele goede dat zo'n beta-man, als ik dat mag zeggen, juist aan de slag gaat met deze muziek, ook technisch heel veel over te zeggen is.
3: Ja, het heeft op een of andere manier natuurlijk toch te maken met twee dingen. Aan de ene kant ben ik een natuurwetenschapper die gewoon natuurkunde heeft gestudeerd. En daardoor dus ook de vaardigheden had om zelf een website in elkaar te knutselen. Ik weet iets van codes en zo, dus ik kon een website maken. En verder heb ik vanuit mijn studietijd, voor mijn studietijd al speelde ik piano, ik speelde orgel, daar heb ik Bach leren kennen. Vervolgens kwam ik in Utrecht bij het Utrecht Studentenkoor en Orkest. Dat werd toen geleid door de toenmalige grote Bach-specialist Hans Buis, die al 3 boeken over Bach had geschreven. En dat was voor ons studenten was dat echt een openbaring. Ja. Dat een muzikus die een koor en een orkest dirigeert, dat die boeken schrijft. Mm. Dat er een intellectuele benadering is van die muziek, dat sprak ons natuurlijk geweldig aan. En Brans Buis die heeft ook rare sporen. Die zat ook voortdurend de tijden en de maten en de noten te tellen om al die getallensymboliek van Bach boven water te krijgen. En ik moet zeggen dat wij dat toen ook wel heel spannend vonden. Ik heb met stopwatches zijn uitvoering gevolgd. Nou, dat is een spoor wat ik verder niet meer volg. Maar goed, natuurkunde en muziek. Ik heb daardoor mijn hele leven gezongen. Maar verder ook piano gespeeld, orgel gespeeld, klaverzimbel. Ik heb pauken gespeeld in het Weihnachtsoratorium zelfs. Ik was nog geen anderhalf jaar student of ik speelde de paukenpartij in het Weihnachtsoratorium. Later heb ik nog fagot gespeeld. Dus. Mm. Maar uiteindelijk ben ik eigenlijk heel lang in het Brabants Kamerkoor ben ik blijven zingen. En op een gegeven moment

0: Werd ik uiteraard gevraagd of ik daar in het bestuur wilde komen op het moment dat ik juist 20 jaar had bestuursvergaderd, georganiseerd en dat helemaal niet meer wilde. Maar kan ik dan wat anders voor jullie doen? En toen zeiden ze, weet je wat, als jij nou eens de programmaboekjes voor onze concerten maakte. En dat ging zo, dan vroeg je aan een paar bevriende muzikologen of ze een stukje wilden schrijven over wat wij dan gingen zingen. En dat drukte je dan af met de teksten in het boekje. En toen kreeg ik die stukjes van die muzikologen binnen. En toen dacht ik, ja, dat kan ik volgens mij beter. Ik kijk naar de paar cd-boekjes en dan kan ik iets. En toen ontdekte ik dat ik eigenlijk over een stuk iets wil horen en dus ook iets wil schrijven wat een luisteraar kan op een goede spoor zet. Wat zijn oren in de goede richting zet. Ik wil wat horen over dingen die je kunt horen. En iets minder over de biografie van de componist. En toen ik op die manier stukjes ging schrijven voor onze programma's, daar werden het ineens hele interessante programmaboekjes die mensen verzamelden en op tijd in de kerk kwamen om dat allemaal te lezen. En toen ontdekte ik ook dat, uiteraard omdat ik in koor zong, ging het altijd over vocale muziek, maar ik ontdekte natuurlijk ook dat over vocale muziek, dat de tekst een speciale toegang tot de muziek geeft. Je kunt dus ook, je kan veel meer stukjes schrijven over vocale muziek dan over instrumentale muziek. Dus ik beperk mij ook heel sterk tot die muziek waar de tekst een extra toegang tot de muziek biedt. En daar wil ik wel wat over schrijven.
1: En dan wil ik dat er ook weer een vertaling van is. Want dat is wel eens nodig met dat Duits.
0: Ja, ik heb ook al uit mijn studietijd, ik ben veel in Duitsland geweest destijds. Dus Duits is voor mij een vrij toegankelijke taal. Ook in mijn werk als wetenschapsfilosoof heb ik erg veel met Duitse auteurs gewerkt. Dus het Duits op zichzelf was voor mij niet moeilijk. Maar het is wel duidelijk dat Bach-kantaten een echt heldere Nederlandse vertaling vergen om een beetje toegankelijk te zijn.
1: Ja, dat is een hele mooie conclusie tussen jullie, dat die vertaling er is. Want er zijn natuurlijk ook woorden in die Bach-kantaten waar niemand wat mee kan. Ja. Nou, dan is dat een uitdaging voor de vertaalster. En het is echt nodig. Ik zeg ook altijd, haal de tekst erbij. Want zonder die tekst dan.
2: Ja, je zegt het anders. Hè. Je zegt, ga naar de website van Eduard van Hengel en zeker, pak de tekst erbij.
1: Ja.
2: Ria, wat is jouw achtergrond? Hoe ben je met het vertalen begonnen?
3: Ik vond vertalen altijd al heel fijn op de middelbare school al. Mm-hmm. Toen ging ik theologie studeren in Utrecht. En dat was ook een studie die voor zo'n groot deel met teksten en met analyse van teksten en het overzetten van teksten en interpreteren van teksten te maken had. Dus dat heeft daar dat heeft daar ook aan bijgedragen. Ik heb de studie afgemaakt, maar ben geen dominee geworden, wat aanvankelijk mijn bedoeling was, omdat ik tijdens de studie juist erachter kwam dat ik de dingen die ik op de kansel zou moeten zeggen zelf helemaal niet meer geloofde. Maar het heeft mij, dus die talenkant heeft dat erg ontwikkeld. Ik heb jarenlang in het boekenvak, ik bedoel redacteur bij bladen en op een uitgeverij en zo gewerkt. En ja, vertalen. Eerst dacht ik dat een hobby was, hè? Maar het is gaandeweg mijn beroep geworden. Ik ben literair vertaler geworden ook.
2: Okay.
3: Ik heb die klassieke, ja, ik bedoel Goethe en Heine en Kleist en zo vertaald. En ja, hedendaagse schrijvers, Herta Müller, Sebald, dat is mijn werk. En aanvankelijk heb ik voor Eduards website ook niet vertaald. Hij gebruikte de bestaande vertalingen. En gaf die ook allemaal, hè? Soms van bepaalde kantaten zelfs wel 3 vertalingen of zo. En ik weet niet hoe het precies begonnen is, maar op een gegeven moment ben ik erbij betrokken geraakt. En
0: ik vond eigenlijk dat de teksten van Bach's kantates, zeg maar beneden het niveau waren
3: van
0: wat
3: een
0: ik jou
3: literair vertaler
0: kon vragen om te vertalen.
3: Ja, ja, in zekere zin is dat zo. Het zijn meestal niet de meest literaire, prachtige teksten.
1: Nee.
3: En Nou ja, wat ik dus ben gaan doen, ik ben alle kantates gaan vertalen die nog niet vertaald waren. Mm-hmm. En toen ben ik gaan kijken naar de juist wel al vertaalde kantates en daar ben ik gaan selecteren. Dus dan heb ik steeds de in mijn ogen beste eruit gehaald en heb contact gehad met die vertalers ook als ik nog dingen zag die, nou ja, niet goed waren of beter konden. Dus op die manier. Dus het zijn niet allemaal mijn vertalingen die op die site staan. Maar ze zijn wel allemaal door mijn handen gegaan.
2: Waar ik dan zo benieuwd naar ben is. Wij hebben het heel vaak tijdens onze gesprekken over bijvoorbeeld Picander.
3: Ja.
2: Maar er zijn natuurlijk heel veel andere schrijvers van kantatenteksten. Zie je daar ook groot verschil in?
3: Ja, er is duidelijk verschil in niveau. Ja. Dat is er wel. Ja. Nou, ik weet niet, ik ben nog nooit een tekst tegengekomen die ik echt literair heel erg mooi vond. Nee. Maar op een of andere, dat doet de muziek. De muziek maakt van deze teksten iets wat iedereen raakt. En daar hoef je ook helemaal niet in een kerkelijke traditie voor opgegroeid te zijn. Dat is trouwens wel een punt wat ik bij het vertalen heel belangrijk vind. Dat ik niet te veel die kerkelijke traditie erop leg, wat natuurlijk in veel vertalingen gebeurt. Ik gebruik geen hoofdletters voor u en zijn enzovoort. Ik gebruik niet het woord gij, meer jullie. En dat komt ook, daarbij blijf ik ook dichter bij de Luthertekst die Bach gebruikt. Want die Luthervertaling, die is echt wel anders dan de Statenvertaling.
1: Zeker.
3: Waar de Nederlandse, het Nederlandse Bach-publiek mee is opgegroeid. Dat is veel plechtiger. Heren, heren met twee, twee E's en dat gij. Die vertalingen die Eduard al had uitgekozen, die hebben dat vaak ook nog. Je kunt op die website nog steeds wel vertalingen vinden die iets archaïscher zijn dan de mijne.
0: Ja, waar hij met een hoofdletter staat. Het is een duidelijk onderscheid tussen soorten van vertalingen.
3: Ik heb bijvoorbeeld mijn vertaling van de Matthäus-passie vaak gebruikt in uitvoeringen die dan nu op de televisie komen. Ik had daar toestemming voor gegeven en tot mijn grote schrik zag ik de eerste keer dat dat ondertiteld werd, dat ze al die hoofdletters daarin gezet hadden. Ik heb echt luid geprotesteerd en nu gebeurt het ook niet meer. Want daarmee beperk je toch. Je legt er het christelijke stempel op.
1: Ja,
3: wat het natuurlijk wel.
1: Nederlands gereformeerde.
3: De Calvinistische.
1: En Bach is geen Calvinist.
2: Nee, maar dat heeft natuurlijk ook nog te maken met welke omroep het waarschijnlijk uitzendt.
3: Ja, dat blijkt zo te zijn. Daar zit iemand die is gewend EO-teksten te vertalen. En die maakt automatisch al die U's met een hoofdletter.
2: Die heeft daar een boekje voor.
3: Maar ik herkende echt mijn eigen tekst niet meer daardoor. Dat is werkelijk een andere sfeer.
1: Zo subtiel liggen die dingen.
3: Ja.
1: En inderdaad, het doel van die website, van jouw kantaten uitleg, is toch om het dichter bij de mensen te brengen. En dan zit je eerder bij Luther dan bij de Statenvertaling.
3: Zeker.
1: Dat, interessant.
3: Ja. En juist omdat bij Bach is de tekst gewoon het uitgangspunt. Hij doet niet anders dan de tekst.
2: En eigenlijk wat je doet is het ook weer het ontsluiten van de bedoeling.
3: Ja.
1: Eigenlijk blijf je dus ook heel dicht bij de muziek.
3: Natuurlijk, dat is, daarom is het.
1: En daar gaat het om.
3: Ja, daar gaat het
1: om. Daar hebben de mensen ook wat aan, denk ik.
0: Ook als je weet dat Luther zich op een corrupte tekst baseerde, moet je dat natuurlijk niet gaan corrigeren. Want dat is de tekst die Bach gebruikt.
3: Ja, en ook letterlijk gebruikt, heel gedetailleerd gebruikt. Ja. Dus, maar ik weet ook, er zijn echt wel mensen die mijn vertaling niet pruimen, hoor.
1: Ja.
3: Die is veel te populair, zal ik maar zeggen. Veel te, te weinig gedragen.
1: Ja. Ja, terwijl Luther juist heel direct en fysieke vertaling
3: is. Ja, joh, dat is juist zo leuk om te zien dat die Statenvertaling en die Luthervertaling echt heel verschillend zijn.
0: We noemen het een verklarende vertaling. Hè? Dus het is geen ritmische vertaling, het is geen rijmende vertaling, het is geen zingbare vertaling. Je kiest om uit te leggen eigenlijk.
3: Ja, in een behulpzame, een helpende vertaling.
1: Hoe goed je ook in de kantaten zit en hoe mooi die vertaling ook zijn. Van hoe kan je het dan rijmen met je eigen levensbeschouwing anno nu? Hoe kan je die discrepantie als het ware in het reinen brengen? Hoe krijg je daar een harmonie in?
0: Ik denk eigenlijk een beetje op dezelfde manier als een opera-liefhebber. Die verdiept zich ook in het libretto. Ja. En die voelt mee met de ene speler en met de andere speler. Die kan zich in zo'n verhaal verplaatsen. En die kan dat eventueel ook nog uitleggen. En
1: ja. Zo, nee, voor jou is geen scheiding. Je laat je door de muziek betoveren. En een tekst die wil je best meenemen en volgen. Maar is voor jou geen beletsel.
0: Ja, het komt sowieso uit een sfeer van 3 eeuwen geleden. Waar ik sowieso al geen deel aan heb. Zelfs als ik nu nog beleidend christen was, dan nog.
1: Maar nog precies
0: staat op grote afstand van ons. Dus ik heb daar geen specifieke moeite mee. Ik moet alleen heel praktisch zeggen. Dat bij het denken over die cantates het mij wel helpt dat ik een christelijke opvoeding heb genoten. Zeker, ja. En dat ik de Bijbelboeken uit elkaar weet te houden en nog zo wat dingen. Maar dat heeft niet met mijn eigen huidige levensopvatting te maken.
1: Dus die kennis is wel meegenomen. Want we vergeten ook vaak dat de mensen uit Bach's tijd die Bijbel behoorlijk goed kenden.
0: Het valt mij overigens op dat wanneer je die cantates volgt, dat je voortdurend maar een heel beperkt aantal bijbelperikopen tegenkomt.
1: Heel weinig.
0: Ontzettend veel verhalen die je nooit tegenkomt.
1: Nee, want die aria's zijn allemaal echt vrome gedichten.
0: Dat ook, die aria's zijn natuurlijk sowieso erbij gedicht. Maar de verplichte bijbelteksten, daar komt ieder jaar maar weer opnieuw en telkens weer dezelfde. En, nou ja, Bach maakt dan het ene jaar die kantaten over en maakt die kantaten over. Maar de bijbelteksten, en ieder jaar komen die weer terug. Het is een heel beperkte selectie eigenlijk.
1: Nee, de Bach-kantaten kun je niet gebruiken om door de Bijbel te gaan.
0: Nee.
1: Zoals wij een lezerrooster hebben.
0: Ja.
1: Al een aantal eeuwen, zeg maar.
0: Maar goed, dit neemt een paar.
1: Ja. Maar de mensen uit die tijd kenden de beelden die Bach oproept heel goed. De duif, het eind van de Matthäus Passion. Ze wisten precies welk verhaal daarbij hoorde.
2: Eduard, jij gaat ons nu langs de kantaten voeren. Welke kantaten heb je ervoor uitgekozen?
0: Ik heb kantate 116 uitgekozen. Du Friedefürst, Jezu Christ. En vraag me niet op welke gronden. Ik vond dat. Hoe kan ik nou uit 200 kantaten? Ik kan het met iedere kantate kan het.
1: Precies.
0: Dus het grootste probleem was voor mij om te kiezen. Van welke gronden heb ik in hemelsnaam om een kantate te kiezen? En het blijft willekeurig. Dus 116, why not? En ik ga zo meteen ook wat over die kantaten vertellen. Maar er is eigenlijk wel één ding wat ik eerst wil. Er zijn een heleboel mensen die mij ook gewoon in hun gezicht zeggen van ja, het is allemaal interessant die verhaaltjes van jou, maar ik luister maar gewoon en ik heb die verhaaltjes eigenlijk niet nodig. En ik wou eigenlijk wel zeggen dat ik dat ook wel terecht vind. Ik denk dat er aan die Bach-kantates, ook aan die kantates, die tekstgebonden kantates, toch aan die muziek zoveel te beleven valt dat ook iemand die niet weet voor welke gelegenheid dat gecomponeerd is en wat de tekst is, dat toch al een heleboel te genieten valt. Dus ik veroordeel niet mensen die daar maar gewoon zonder enige toelichting naar willen luisteren. Ik vond het interessant, afgelopen jaar heb ik biografie van Mendelssohn gelezen. Mendelssohn schrijft Lieder ohne Worte. Hè? En die zegt op het moment dat ik een lied op muziek heb gezet, is dat een zelfstandig, autonoom kunstwerk wat als zodanig los van de tekst waar het uit voortkwam beluisterd kan worden. En dat ben ik erg met hem eens. En vervolgens zegt Mendelssohn dan, dus het heeft ook geen zin om die tekst die eraan ten grondslag lag er nog weer eens bij te betrekken. En dat ben ik dan niet, als het over Bach gaat, in ieder geval niet met hem eens. Want ik denk dat kennis van de teksten van Bach en de redenen waarom hij deze kantaten componeerde, dat bij Bach wel degelijk iets extra's geeft.
1: Er zit een soort van vonk die overspringt bij Bach.
0: Ja, dat geeft gewoon een extra verdieping aan de muzikale ervaring. Dus nadat je de kantaten misschien 7 keer geluisterd hebt zonder iets over die tekst te weten, dan is het toch interessant om mijn verhaaltje erover. Maar, dus ga ik nou een verhaaltje over, toch maar, over kantaten 116 houden. Nog even context, ja, een heleboel die weten dat natuurlijk wel. Bach was 38 toen hij in Leipzig kwam, verantwoordelijk voor de kerkmuziek in vier kerken, met als hoogtepunt de kantatenuitvoering op zondag. De ene zondag in de Nicolaikerk, de andere zondag in de Thomaskerk. Dat was op dat moment de meest moderne muziek, het belangrijkste wat hij te doen had. En hij besloot dus ook meteen om niet alleen die kantates te dirigeren, maar ook om ze zelf te componeren. Dat was niet een strikte eis, maar dat was Bach's keuze. Dus hij gaat aan het werk en in het eerste jaar heeft hij dus meteen voor zo'n hele jaargang 60 kantates gecomponeerd in de kast liggen. Vervolgens komt het tweede jaar en dan kiest hij dus een extra beperking en stelt zich voor dat die kantates allemaal zullen gaan over een van de liederen die voor desbetreffende zondag zijn voorgeschreven. En op een bepaalde manier, de melodie van dat lied zul je tegenkomen in het beginkoor en in het slotkoraal. En de tekst van dat lied, die al zijn gemeenteleden dus kennen. Ze zingen dat ook wekelijks mee en ze horen dat door de Stadtpfeifer van de torens blazen regelmatig. Die melodie en die tekst, die kennen ze allemaal. En hij gaat daar dus cantates over schrijven op grond van zo'n koraal. Nou, dat doet hij dus in cantate 116 of het koraal Du Friede Fürst, Herr Jesu Christ. En het is misschien aardig om eerst maar eens eventjes een gewone recht toe, recht aan, vierstemmige uitvoering van dat koraal te beluisteren. En de geschikte opname daarvan zit aan het slot van cantate 67. Tekst Du Friede Fürst in een gewone, eenvoudige harmonisering.

al die koraalkantates beginnen dus met een groot openingskoor, waarin je de melodie van dat koraal door de sopranen in lange noten hoort zingen in het kader van een concertant stuk. Dat betekent, ieder van die koraalkantates begint met een instrumentale inleiding waar nog geen koor aan te pas komt. En ik laat eerst eventjes die inleiding, instrumentale inleiding van deel 1 van kantate 116 luisteren.

Wat je daaraan opvalt is in de eerste plaats dat het thema wat je hoort heeft niks met de melodie van dat koraal te maken. Maar er is wel een opmerkelijk markant motief wat je hoort en wat voortdurend terugkeert. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Dat motief klinkt gedurende dat hele stuk voortdurend door. Instrumentaal motief. En als dat dus instrumenten een tijdje bezig zijn, dan verwacht je dus de eerste inzet van het koor. En dat gebeurt ook. En dat laten we nu even horen hoe het koor er dan in komt.

Wat daaraan opvalt, is dat het koor eigenlijk niks bijzonders doet. Die zingt gewoon zo'n vierstemmige harmonisering zoals we straks ook hoorden. Dan moet je opvallen dat dat koor dus vierstemmig zingt in een op zichzelf vijfstemmige orkestbewerking die gewoon doorloopt. Hè? Dus het is wel eventjes een negenstemmig stuk wat je hoort. Want die instrumentalisten hebben hun eigen muziek die eigenlijk niks met dat koraal te maken hebben. Zo'n koraal als dit, daarvan zijn de eerste twee regels. Die muziek die wordt hergebruikt voor de regels 3 en 4. Hè. Dan zullen die koralen altijd in elkaar een soort A-A-B structuur. Dus wanneer de regels 3 en 4 aan bod komen, hoeft Bach eigenlijk geen nieuwe muziek te schrijven. Die herhaalt altijd de muziek. Maar in dit geval is dat anders. Dan blijkt dat wanneer de sopranen in lange noten regel 3 en regel 4 gaan zingen, dan zijn die andere stemmen al een heel tijdje bezig. En daar hoor je in die stemmen ineens dat instrumentale motief. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. En dat krijgt daar dus ineens de tekst een starkere noothelfer du bist. En dat moet je zo interpreteren. Het hele stuk door met dat instrumentale motief klinkt er du starker Nothelfer. Terwijl dat aanvankelijke woord Friedefürst, waarvan wij dachten daar zal het wel over gaan, dat is een beetje ongemerkt gepasseerd eigenlijk in een setting die nauwelijks opvalt. Dus Bach verandert daardoor eigenlijk de pointe van dat koraal. Het gaat nu niet meer om de vrede. Want daar is het koraal oorspronkelijk voor bedoeld. In het oorspronkelijke koraal kom je ook voortdurend verwijzingen naar oorlog tegen. Zoals de bedoeling van Jezus, help ons dat deze oorlog voorbij mag zijn. Op het moment dat Bach de kantaten componeert, is er helemaal geen oorlog. Dus het gaat om een heel andere nood. En waarom komt hij daarop? Dat is omdat de schriftlezing van deze zondag een heel ander accent legt. De zondag waarin dit gecomponeerd is, is namelijk zo'n zondag aan het eind van november, aan het eind van het kerkelijk jaar. En dan de thematiek van de kerk is dan het kijken naar het einde der tijden, wanneer de bazuinen schallen, de wereld vergaat, de sterren vallen van de hemel en de doden staan op en worden voor Gods troon geleid om het oordeel of ze al dan niet het eeuwig leven zullen. De angst voor dat oordeel aan het eind van de tijden, dat is de nood waar het in deze kantaten over gaat en niet zozeer de vrede.

Het tweede deel van de kantate is een aria. Meteen een veel kleinere bezetting, alt solist, hobo d'amore solo en continuo. De alt, dat is bij Bach meestal de lijdende of de treurende, de twijfelende, wankelmoedige, gelovige. En in deze aria maakt ze ons deelgenoot van haar angst voor die vertorende rechter aan het einde der tijden. Dat is haar nood en de sfeer, positieve sfeer, optimistische, zelfverzekerde toon van het openingskoor is ook meteen verdwenen en maakt plaats voor een heel zware sfeer die meteen gezet wordt door de hobo-solo. En we laten eerst eventjes de eerste maten van die hobo-solo. Een heel gewrongen, dissonante, melodische lijn. Laat maar even horen.

0: dan hoor je dus tot vier maal toe een stijgend gebroken akkoord van vier noten. Tja-dam, ta-dam. Try this at home, heel moeilijk akkoord. Een verminderd septiem akkoord noemen wij dat. Maar dat is het meest dissonante akkoord waar Bach over beschikt. Het akkoord wat hij ook meteen uit de kast haalt wanneer het gaat om barabam. Dat is ook datzelfde verminderde septiem akkoord. Dat klinkt hier dus tot vier keer toe voordat de alt aan het woord komt. En schetst dus een hele verwrongen, moeizame sfeer. En dan komt de alt, die dus de tekst moet zingen. Ach, unaussprechlich is die nood. En ze zet in, ach, en vervolgens valt ze stil. Mm-hmm. Unaussprechlich is bij Bach.
1: Stilte.
0: Dat wordt niet uitgesproken. Dus de hobo speelt die nootjes wel. Maar we horen van de alt nog een keer, ach. En weer stamelt ze. En pas daarna komt het onaussprechliche is dus al in beeld gebracht. Verder in de aria zul je op een woord als entzürrend, vertorend, dat wordt met wat snelle nootjes aangezet. Continuo knort, dreigend op zo'n woord als drooien, dreigen. En Bach slaagt er zelfs in om specifiek uitdrukking te geven aan de tweede zin van die kantate. Het lukt ons nauwelijks om te bidden. Dat is heel, vind ik wel opmerkelijk. In het middendeel van zo'n aria, waar je een tweede zin, de tekst van die tweede zin, die wordt altijd wel een paar keer herhaald. Op zijn minst toch twee keer. Opmerkelijk van deze aria, weer een onderscheid van alle andere aria's, is dat die middentekst maar één keer klikt. Het lukt ons nauwelijks, net één keer, om tot u te, en dan. Dus zo'n da capo aria, dus dan komt gewoon het begin weer terug. Laten we maar naar deel 2 luisteren.

Het volgende deel van de kantate is een recitatief voor de tenor. Tenor die als in een gebed Jezus vraagt om zich te herinneren, gedenke doch, dat je ooit beloofd hebt ons terzijde te zullen staan. En het belangrijke woord is gedenken. En er valt iets op in dit recitatief, en dat is wel grappig om even te vertellen. Wanneer je, zoals ik, naar cantates zeg maar bestudeer, dan kom je natuurlijk langzaam wat achter wat Bach's gewoontes zijn. Je ontdekt wat gewoon is. En dat heb je natuurlijk eigenlijk nodig om te ontdekken wat bijzonder is. Dus iedereen weet dat een recitatief begint met continuo, die legt een akkoord neer. Als je dat weet, dan valt het je op dat het hier iets anders gebeurt. Het continuo speelt eerst 7 nootjes. Tararom, tararom. Daar herkennen wij de koraalmelodie in. Dus de tekst, gedenke doch, Jezus, die laat de cello vooraf gaan door Jezus even te herinneren aan dat lied. Weet je nog wel? En die eerste zin, gedenke doch dat je ons te hulp zult snellen, wordt ook weer afgesloten met die 7 nootjes. Als ware het een citaat, wordt er tussen aanhalingstekens geplaatst van, denk eraan, je hebt dat ooit beloofd. We luisteren naar deel 3.

In de aria die hierop volgt spreekt de tekst van een wier die schuld bekennen. En dat wier vraagt dus om meer dan één zanger. Het is dus een aria in dit geval voor drie zangers. Niet de alt, die we al gehoord hebben, maar de sopraan en de tenor en de bas zingen bij elkaar in terzet. Dus dit stuk wat niet door een melodie-instrument wordt begeleid, maar uitsluitend door continuo. Maar continuo speelt dan dus niet zomaar wat begeleidende akkoorden, maar speelt een melodische rol. En dat begint met een heel karakteristiek motiefje waarin telkens vier keer vier noten klinken. En dat laten we u eerst eventjes in instrumentale vorm horen.

Als de stemmen dan inzetten, dan krijgen deze 4x4 noten krijgen ook weer tekst. Zoals we in het eerste koor ook hoorden. Het begint instrumentaal, maar er blijkt een tekst bij te horen. En die tekst is in dit geval: ach, wir bekennen unsere Schuld und bieten nichts als um Geduld. Dus dat themaatje, wat het hele stuk zal blijven klinken, dat wordt dus door sopraan, tenor en bas achter elkaar ingezet. Muzikaal gezien interessant, dat gebeurt in kanon. Achter elkaar aan, eerst de een, dan de volgende en dan weer de volgende. Kanon is een heel ouderwetse, beetje intellectuele compositietechniek. Dat hoorde in Bach's tijd, was dat eigenlijk niet meer gedaan. Eenvoudiger, vlotte muziek, dat was de vraag. Dit gold als ouderwets, maar Bach gebruikt dat altijd om, zeg maar, het eerbiedwaardige, gezaghebbende van een tekst tot uitdrukking te brengen. Vandaar die volgehouden kanonische vorm waarin het stuk gesteld is. Leuk overigens om op te merken dat zo'n strenge kanonische vorm hele leuke muziek kan opleveren. Daar niet van. Je kunt je ook voorstellen dat als je dit gehoord hebt, dat wanneer de kerkgangers de kerk verlieten, ze nog altijd met dat melodietje, ach, wir bekennen unsere Schuld, dat ze dat gefloten hebben, of misschien zelfs op straat, terwijl ze... dat confronteert je dus met het effect van muziek. En je kunt je dus ook voorstellen dat de muzikale preek, 20 minuten van Bach, dat die op die gelovigen een veel indringender invloed hadden dan vervolgens een urenlang verbale preek die van de dominee daarop zou volgen. En de dominee moet dus vrezen dat hij al met 3-0 achter staat als hij zijn kansel beklimt. We luisteren naar deel 4.

Komen we aan deel 5, dan horen we de alt weer terugkomen, nu in een recitatief, wat begeleid wordt door strijkers. Dus denk aan de manier waarop de Christuswoorden in de Matthäuspassion door strijkers worden begeleid. Wat betekent dat die woorden toch weer wat extra gezag, onderstreping krijgen. De alt vraagt God om haar gekwelde land te bevrijden van de oorlog. Dit is dus nog de enige plek waar die oorlog uit de oorspronkelijke koraaltekst toch nog erin staat. Want oorlog werd destijds natuurlijk toch ook als straf voor de zonde beschouwd. Uiteraard komen we in dit recitatief ook weer de gemene verminderde septiemakkoorden tegen. Meteen al in het begin, maar op woorden natuurlijk als feinde en grim en grauwzaamheid. Dat moet allemaal met onaangename akkoorden onderstreept worden. In tegenstelling tot de woorden, u bent een god der Ordnung. Ordnung, dat heeft dan ineens een prachtig consonant akkoord. Sowieso staat dit stuk in een tamelijk afgelegen toonsoort, vies mol, met vier kruisen, wat in de toenmalige stemming natuurlijk tamelijk onaangename, verboden toonsoort eigenlijk was. Maar met onze huidige gelijkzwevende stemming horen we die verschillen eigenlijk nauwelijks meer. Deel 5.

En zoals de meeste van de Leipziger cantates en dus ook van alle koraalcantates van Bach eindigen met de gewone, eenvoudige, vierstemmige zetting van de koraalmelodie op de tekst van het laatste couplet van het oorspronkelijke lied. En de bedoeling van zo'n laatste couplet is natuurlijk: wat hebben wij uit het voorgaande geleerd? Een soort catechetische functie heeft dat altijd. Zo'n koraal werd overigens, de teksten zijn de gemeente bekend, de muziek is aan de gemeente bekend, maar Bach's koralen werden natuurlijk niet door de gemeente meegezongen. Daar waren ze harmonisch veel te ingewikkeld en waarschijnlijk qua tempo ook iets te snel voor. Want je moet wel bedenken, we hebben aan het begin van deze uitzending hoorden we al zo'n vierstemmige zetting van de Friede Fürst melodie, maar die gebruikte hier dus niet. Karakteristiek Bach van zo'n koraalmelodie heeft hij soms wel 7 keer harmoniseringen gemaakt. En telkens doet hij dat anders. Hij zal nooit een oude harmonisering gebruiken omdat hij het al een keer gedaan heeft. Onder andere omdat hij natuurlijk toch ook poogt om ook in die koraalmelodieën iets van woorden te illustreren. Nou, zo'n koraal als dit, dat begint met een herhaling van de muziek van de eerste 2 regels voor de regels 3 en 4... Dat betekent dus, die muziek is geschikt voor verschillende regels tekst, dus daar zul je geen specifiek tekstillustratie in voorkomen. Maar in de laatste regels misschien wel. En als je daarop let, dan zie je dat de woorden die in die voorlaatste regel voorkomt, Jezu Christ, allein du bist, degene die ons kan helpen, daar vestigt hij de aandacht op door wat kleinere nootjes en wat zuchtende, smekende Christ allein du bist. Maar verder een koraal in optimistische toonsoort A groot, waarbij overigens nog iets heel merkwaardigs gebeurt aan het eind van die voorlaatste zin. Dan eindigt die op een akkoord wat ons verder ook niet opvalt. Maar als je naar de muziek kijkt, dan zie je dat dat een akkoord is in Cis groot. Cis groot is een volstrekt, in zekere zin onbestaanbare toonladder, want die heeft dus een kruis voor alle noten. Een muzikus die in Cis groot musiceert, die heeft dus een partituur voor zich die zwart ziet van de kruisen. En dat is bij Bach niet toevallig. Want het belang van die Jezus Christus zit hem natuurlijk in het feit dat hij gekruisigd is. En we weten dat Bach dat vaker, dat die kruisen, echt kruisen, schrijft wanneer het over de kruisiging gaat. Zoals in de Matthäus Passion, daar is ook zo'n passage, net als Jezus gekruisigd is. Alle noten die Bach schrijft zijn van kruisen voorzien. Dat is dus niet te horen, dat is augenmuziek. En dat is natuurlijk wel interessant. Het gaat om Bach uiteindelijk natuurlijk toch niet op wat de mensen daar in de kerk kunnen horen. Hij is zich van bewust dat zijn muziek toch allerlei andere kwaliteiten heeft die helemaal niet door de kerkgangers gehoord kunnen worden. Hij schrijft onder al zijn composities Soli Deo Gloria. En dat is niet zomaar een vrome wens, maar dat betekent eigenlijk: de enige waar ik dit voor schrijf, de enige die kan horen, die kan waarderen wat hier in deze muziek allemaal gebeurt, dat is hij daarboven. En vandaar de augenmuziek die alleen nog door muzici en door hem kan worden opgemerkt.

0: Nou, Eduard en Ria, hartelijk dank voor jullie gastvrijheid. Het is echt heel erg fijn om hier te mogen zijn, hè, Govert-Jan?
1: Ja, ik voel me even in het hol van de leeuw. Dat bedoel ik wel heel positief. Hier is het laboratorium waar dit gemaakt wordt. Het is enorm verrijkend en ja, het verdiept en brengt het heel dichtbij, deze muziek. Dankjewel.
0: Dankjewel. Dank. De volgende aflevering van Bach & Co. wordt uitgegeven op 2 augustus aanstaande. En dan gaan we ook weer verder met ons verhaal Op reis met Bach. Govert-Jan, hartelijk dank.
1: Ja.
0: Ria en Eduard, bedankt voor de gastvrijheid nogmaals. En tot de volgende keer.
2: Dit was Bach & Co. met Hans Meerman en Govert-Jan Bach. Beluistert u deze aflevering als podcast? Geen dag zonder Bach is een dagelijks radioprogramma op de Concertzender over de muziek van Johann Sebastian Bach, familie en tijdgenoten. Elke werkdag te beluisteren van 1 tot 2 uur en te ontvangen via de kabel en via de radiostream op onze website concertzender.nl of in de Concertzender-app. Geen dag zonder Bach en alle andere mooie muziekprogramma's van de Concertzender zijn met alle gegevens over de muziekstukken gratis via onze site na te luisteren. Tot de volgende Bach & Co.

0: Muziekmakers der Nederlanden. Een podcast van Aad van Nieuwkerk.
1: In deze aflevering het tweede gedeelte van een gesprek met componist Aart Strootman. In 2026 de stadscomponist van Rotterdam. Aart is behalve componist ook gitarist, instrumentenbouwer en docent aan diverse opleidingen voor professionele muzici. We praten over zijn werk en zijn inspiratie aan de hand van een lijst van een aantal van zijn favoriete muziekstukken dan. Aart is behalve componist ook gitarist, instrumentenbouwer en docent aan diverse opleidingen voor professionele muzici. We praten over zijn werk en zijn inspiratie aan de hand van een lijst van een aantal van zijn favoriete muziekstukken. In het eerste deel van het gesprek

Conrad. De warme akoestiek van de Zeeuwse concertzaal biedt het album precies de juiste ambiance. Het is dit soort ruimtelijkheid dat Pinkhams muziek vleugels geeft. Hier is Mechanical Transcendence, uitgevoerd door Ralph van Raat en Heather Pinkham.

Dat was Mechanical Transcendence van Heather Pinkham, door haarzelf uitgevoerd op piano samen met pianist Ralph van Raat. Op het label Ondine verscheen Growing Darkness van Mogens Christensen. Veel componisten gebruiken poëzie als uitgangspunt voor hun composities. Hoewel op het album Growing Darkness geen noot wordt gezongen, ademen de kamermuziekwerken de sfeer van een verloren Arcadië. In Gura, de toenemende duisternis, krijgt de muziek zelfs een grimmig karakter. Hetzelfde geldt voor Angelo Silente uit 1994, gecomponeerd tijdens een hevig onweer, terwijl Christensen in een oud klooster verbleef. Toen het computerbestand waarin hij werkte onherstelbaar beschadigd raakte, moest de componist het stuk helemaal opnieuw invoeren. Zijn toenmalige compositiedocent troostte hem met een citaat uit een gedicht van Rilke, waarin een engel zich alles herinnert wat anderen vergaten, de stille engel. Het Messiaen Quartet Kopenhagen brengt Christensens muziek met gevoel voor drama. Glissandi, multifonics en een geprepareerde vleugel worden ingezet als uitbreiding van de klankmogelijkheden van strijkers, klarinet en piano. Christensen maakt daar rijkelijk gebruik van. Luistert u nu naar Gura, de toenemende duisternis, uitgevoerd door Christopher Hildik op piano, Victor Wennes op klarinet en Karl Oskar Österlind op cello. De cd verscheen, zoals gezegd, op Ondine.

U hoorde Christopher Hildik op piano, Victor Wennes op klarinet en Karl-Oskar Österlind op cello met Gura, de toenemende duisternis van Mogens Christensen. Petteris Vasks is een van de bekendste componisten van Letland. Zijn familie had het moeilijk omdat zijn vader, een predikant, verdacht was in de ogen van de Sovjet-autoriteiten. Het was een geluk dat zijn moeder de enige tandarts in de streek was. Waarschijnlijk was dat de reden waarom het gezin niet naar een strafkamp werd gedeporteerd. Na de val van de muur behoorde Vasks tot de componisten uit het voormalige Oostblok die in het Westen veel aandacht trokken. Gidon Kremer promootte zijn vioolconcert. Voor het Kronos Kwartet componeerde hij zijn vierde en vijfde strijkkwartet. Letland heeft vanwege zijn rijke koortraditie de reputatie een zingend land te zijn. Het Lets Radiokoor behoort tot de top van de vocale ensembles. Vasks koormuziek is vaak langzaam en verstild, zoals we dat ook kennen van andere hedendaagse spirituele componisten. Op Ondine verscheen het album Songs of My Heart. We laten u Pater Noster horen, uitgevoerd door het Lets Radiokoor onder leiding van Sigvard Klava.

Van Petteris Vasks klonk Pater Noster, uitgevoerd door het Lets Radiokoor onder leiding van Siegfried Sklava. Dit was Ongehoord. Deze aflevering werd samengesteld door Gerard Meulenberg.

Oh, my God.

time I watched a Korean drama.

Mm-hmm.

0: Eu acurei.
1: Yeah, I'm going to go to the hospital.

0: Avukana na mama wao.
1: Yeah.
2: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.

Tot 10 uur is dit het programma De Ochtendeditie. Op concertcenter.nl vindt u de volledige speellijst. Op die website vindt u ook informatie over hoe u donateur kunt worden, als u dat al niet bent. Al vanaf €25 per jaar steunt u ons en helpt u ons onze programma's te blijven uitzenden.

Dit was van Tarquinio Merula, de canzonetta Spirituale Sopra Arenana, gezongen door de sopraan Céline Chain. Samen met een aantal barokke aan Maria gewijde werken is het werk te vinden op de cd Lagrime van het Ricercaconsort van en met de gambist Philippe Piello. Dan nu iets heel anders en dat komt van een nieuwe uitgave van het label Alia Vox, het thuislabel van Jordi Savall en zijn ensembles Le Concert des Nations en La Capella Royale de Catalunya. Die nieuwe uitgave is gewijd aan muziek van Marc-Antoine Charpentier en brengt twee van zijn meest sprankelende werken samen. Het beroemde Te Deum en het minder vaak uitgevoerde, maar minstens zo kleurrijke In Nativitatem Domine Canticum. Onder leiding van Savall laten Le Concert des Nations en La Capella Royale de Catalunya samen met een keur aan solisten, waaronder de Belgische sopraan Flore van Meersje, horen hoe rijk en dramatisch Franse barokmuziek kan klinken. Ik denk dat je zonder overdrijving kunt stellen dat Marc-Antoine Charpentier een van de belangrijkste Franse barokcomponisten was. Hij werd in 1643 in de omgeving van Parijs geboren en kreeg zijn muzikale opleiding deels in Rome, waar hij studeerde bij Giacomo Carissimi. Die Italiaanse invloed zou zijn hele stijl blijven kenmerken. Expressief, dramatisch en rijk aan harmonische kleuren. Terug in Frankrijk werkte Charpentier lange tijd in dienst van de hertogin Marie de Lorraine, voor wie hij zowel religieuze als wereldlijke muziek componeerde. Later kreeg hij een aanstelling in de Parijse Jezuïtenkerk Saint-Louis en vanaf 1698 aan de Sainte-Chapelle, waar hij als maître de muziek verantwoordelijk was voor de muziek in de koninklijke kapel. Charpentier liet een omvangrijk oeuvre na met missen, motetten, oratoria, toneelmuziek en instrumentale werken. Dat het Te Deum zijn beroemdste compositie is, ligt ongetwijfeld ook aan het feit dat de prelude waarmee het werk van start gaat wereldwijd bekend is als herkenningsmelodie van het Eurovisie Songfestival. Ondanks het feit dat Charpentier, in tegenstelling tot zijn tijdgenoot Jean-Baptiste Lully, niet aan het hof van Lodewijk XIV heeft gewerkt, wat zijn carrière enigszins beperkte, groeide hij toch uit tot een van de meest verfijnde en originele componisten van de Franse barok. En die stelling wordt alleen maar bevestigd door te luisteren naar zijn feestelijke Te Deum. Het voert te ver om u hier het gehele werk, waarin aan God en Christus lof wordt toegezongen, voor te schotelen. Maar met de beroemde prelude en de daaropvolgende delen Te Deum Laudamus, Te Aeternum Patrem en Per Te Orbem Terranum krijgt u al een uitstekende indruk.

U hoorde de openingsdelen van het beroemde Te Deum van Marc-Antoine Charpentier, onder leiding van Jordi Savall, uitgevoerd door Le Concert des Nations en La Capella Reale de Catalunya, met onder de solisten onder andere de bariton Mauro Borgioni en de tenor Cyril Ovitti. En naar deze feestelijke muziek van Charpentier nu iets heel anders. Op de nieuwe cd Mr. Dowland's Dream, verschenen bij Richard Carr, nemen de sopraan Clara Brunet en orfarionspeler Bor Zuljan de luisteraar mee op een dromerige, nachtelijke reis. Centraal staat de in 1563 geboren John Dowland, een van de belangrijkste Engelse componisten en luitisten van de late renaissance en vroege barok. Met zijn in 1597 uitgegeven bundel First Book of Songs or Airs verwierf hij faam in heel Europa. Dowland's liederen zijn met steeds terugkerende onderwerpen als verlies, verlangen en sterfelijkheid doordrenkt van emotie. Zijn levensgevoel vatte hij zelf zo samen. Semper Dowland, semper Dowland. Altijd Dowland, altijd treurend. Waarmee de componist zijn eigen identiteit treffend bestempelde. Ondanks zijn grote reputatie kreeg hij geen positie aan het hof van koningin Elisabeth I. Zelf gaf hij aan dat dit te maken zou hebben met zijn bekering tot het Rooms-Katholieke geloof, maar er zijn critici die beweren dat zijn moeilijke karakter hier een rol zou hebben gespeeld. Hij reisde door heel Europa, waar hij landen aandeed als Frankrijk, Duitsland en Italië en werkte onder meer in Kopenhagen voor de Deense koning Christian IV. En pas in 1612 werd hij aangesteld als hofluitist aan het Engelse hof onder koning James I. Bor Zuljan bespeelt op de cd de orfarion, een instrument voorzien van metalen snaren dat rond 1580 werd ontwikkeld als alternatief voor de luit en dat vooral gekenmerkt wordt door een heldere zilverachtige klank. Hij bespeelt zowel een historisch model als een speciaal ontwikkeld elektrisch instrument waardoor op de cd oude en moderne klankwerelden subtiel in elkaar overlopen, want naast muziek van Dowland is op de cd niet alleen een lied van zijn tijdgenoot Robert Johnson te vinden, maar ook muziek van latere componisten als Peter Warlock en William Walton, met zelfs een verrassende verwijzing naar de popband Pink Floyd. En laat u zich als liefhebber van oude muziek vooral niet afschrikken door de lijn die Bor Zuljan en Clara Brunet doortrekken naar de latere muziek. Met hun fictieve droomreis door een slapeloze nacht van Dowland weten zij op fascinerende wijze de historische melancholie met latere klankvisies te verweven. Wat mij betreft herdenken beide muzici met deze cd op een unieke wijze de sterfdag van Dowland, dit jaar 400 jaar geleden. In deze Sound the Trumpet Strike the Veil had ik het bij twee songs. Eén van Dowland en één van Robert Johnson. Eerst hoort u, voorafgegaan door een korte improvisatie van Bor Zuljan op orfarion, van Dowland het lied Go Nightly Cares en van Johnson het Care Charming Sleep. Hier zijn Clara Brunet en Bor Zuljan.

Dit waren drie fragmenten van de op het label Richard Carr verschenen cd Mr. Dowland's Dream met de sopraan Clara Brunet en Borzillion op Orfarion. Eerst hoorde u, voorafgegaan door een korte improvisatie van Borzillion, van John Dowland het lied Go Nightly Cares en dat werd gevolgd door het Care Charming Sleep van Robert Johnson. Meer informatie over de cd, en dat geldt voor alle cd's die vandaag aan bod komen in deze aflevering van Sound the Trumpet Strike the Vial, vindt u op de speellijst op de website van de concertzender. Dan vraag ik nu graag uw aandacht voor een klaversymbolwerk van de jonge Johann Sebastian Bach. Op het label Ramee is een cd verschenen van de in het Zwitserse Basel woonachtige jonge Amerikaanse klaversinist Gabriel Smallwood. Hij was prijswinnaar van diverse prestigieuze internationale klaversymbolconcoursen, waaronder het Musica Antiqua Concours in Brugge. Met werken van Bach zelf en van componisten die hij in zijn jonge jaren leerde kennen, bestudeerde en bewonderde, zoals Buxtehude, Reinken en Böhm, presenteert Smallwood een bijzonder boeiend document van de Noord-Duitse muziekcultuur rond 1700. En verwacht u hier geen jeugdwerken als voorlopige schetsen van latere meesterwerken. Nee, het zijn zelfstandige en inventieve composities die laten horen dat Bach al vroeg beschikte over een brede culturele horizon en over het vermogen uiteenlopende stijlen te verwerken tot een zeer persoonlijke muzikale taal. En binnen dit kader neemt het Capriccio in Best Groot, Bachwerkenverdeling 992, een bijzondere plaats in. De volledige titel luidt Sopra la lontananza del fratello delitissimo, bij het vertrek van de geliefde broer. En vrijwel zeker heeft Bach het hier over zijn 3 jaar oudere broer Johann Jacob, die in 1704 als hoboïst in dienst trad van de lijfwacht van de Zweedse koning Karel XII. Het stuk bestaat uit een reeks korte, aaneengesloten delen die samen een kleine muzikale vertelling vormen. Vrienden proberen de reiziger van zijn vertrek af te brengen, hebben het over de gevaren van de reis, klagen over zijn vertrek, nemen afscheid en horen uiteindelijk de postkoets wegrijden. In tegenstelling tot het monumentale beeld dat we vaak van Bach hebben, toont dit Capriccio een lichte en speelse kant van zijn karakter. Luistert u naar Gabriel Smallwood. Hij bespeelt een kopie van een instrument dat in 1730 in Hannover is gebouwd door Christian Vater.

U hoorde de clavecinist Gabriel Smallwood, die een uitvoering gaf van Bas Capriccio, Bachwerkenverdeling 992. Het werk komt van de Ramé-cd Juvelinia, net naast muziek van Bach, ook werken van componisten waar hij in zijn jonge jaren kennis mee maakte. Ik zie op de klok dat er nog een paar minuten resten en die vul ik graag in met een motet van de in 1556 geboren Portugese componist Francisco Garro, die gedurende 3 decennia leiding gaf aan de Koninklijke Kapel in Lissabon. Veel van zijn muziek is verloren gegaan tijdens de verwoestende aardbeving die Lissabon in 1755 trof. Maar uit wat er nog wel rest van zijn nalatenschap kan worden opgemaakt dat hij moet worden gerekend tot de grote componisten van zijn tijd. Op het label Hyperion is een cd verschenen van het Portugese ensemble Cupertinos. En die bevat naast 2 korte missen ook een aantal motetten. Met het motet Parce Mihi Domine, Spaar mij Heer, maak ik de muzikale cirkel vandaag graag rond. Het ensemble Cupertinos staat onder leiding van Luis Toscano.

Tot slot van de Sound, de trompet strijk de vijl van vandaag was dit van de Portugese componist Francisco Garro, het motet Parche Mihi Domine, vertolkt door het Portugese ensemble Cupertinos, dat onder leiding stond van Luis Toscano. Meer over hun door het label Hyperion uitgebrachte cd met vocale werken van Garro vindt u op de speellijst bij deze aflevering op de website van de Concertzender. Wil ik u nog bedanken voor het luisteren. Ik hoop dat de muziek bij u in de smaak viel en graag tot een volgende keer.

U luistert naar het programma De Wandeling. Welkom. Vandaag met nieuwe opnames en iets minder nieuwe. We beginnen met een nummer van het nieuwe album Spiritillo Mediterraneo van violiste Cristina Prats-Costa. Samen met ensemble speelt ze de Fandango in D-klein van Santiago de Murcia in een arrangement van haarzelf.

U hoorde Fandango in D klein, gespeeld door Christina Praats-Costa en Ensemble. Ook nieuw is een album met opnames van strijkquintetten van Ignaz Pleyel. Pleyel was een Oostenrijker die aan het eind van de 18e eeuw vertrok naar Parijs en daar furoren maakte als muziekuitgever en pianobouwer. Hij componeerde 70 strijkquartetten, maar ook een aantal quintetten. Het Petman Ensemble nam er 3 op met de catalogusnummers Benton 271, 272 en 273. En van deze 3 laten we u het strijkquintet in C groot horen met catalogusnummers Benton 273.

U hoorde de liederencyclus Hauk Tussa over Veslemøy, de herderin uit de bergen, van Edvard Grieg. In het Noors gezongen door Anne-Sophie von Otter en begeleid door Bengt Forsberg. Dit fantastische duo vervolgt het programma met de 6 liederen opus 48 van Grieg. Voor deze opus koos de componist 6 verschillende gedichten in het Duits. U hoort achtereenvolgens Gruß van Heine en Du reinst Gedanke mein van Geibel. Lauf der Welt is een gedicht van Uhland en Die verschwiegene Nachtigall schrijft terug op de middeleeuwse dichter Walter von der Vogelweide. Zur Rosenzeit is van Goethe en Ein Traum, tot slot, is van Friedrich von Bodenstedt. De stijl van deze liederen is uitgesproken vriendelijk en volksliedachtig. Ein Traum, het laatste lied, is zonder meer een droom van een liefdeslied. Luistert u naar 6 liederen, opus 67 van Grieg door Anne-Sophie von Otter en Bengt Forsberg.

U hoorde zes liederen opus 48 van Grieg door Anne-Sophie van Otter, mezzosopraan, en Bengt Vosberg, piano. Dan volgt nu een blokje met liederen uit verschillende opusnummers. Twee liederen op tekst van de grote Noorse toneelschrijver Henrik Ibsen. Deze beschrijft achtereenvolgens de zang van de stervende zwaan en het gevaar van de watergeesten. Grieg heeft de complexe emotionele wereld van de dichter met muzikale poëzie weten te omlijsten en te doorgronden. Dan volgt het lied Hoop op de tekst van John Paulsen. En ter afsluiting klinkt de wonderschone melodie van het voorjaar op tekst van Åsmund Olafsson Vinje. Luistert u naar vier liederen van Grieg door Anne-Sophie van Otter en Bengt Vosberg.

U hoorde vier liederen van Grieg door Anne-Sophie von Otter en Bengt Forsberg. Tot slot van deze uitzending kunt u nog naar twee liederen van de Noorse grootmeester luisteren. Hij schreef in 1894 zeven kinderliedjes en die behoren tot de mooiste uit het genre geschreven in de 19e eeuw. Een roepliedje van het boerenerf klinkt. Daarna hoort u de impressionistische klanken die de lenteregen begeleiden in een lied op een Deense tekst van Holger Drachmann. Luistert u naar Anne-Sophie von Otter en Bengt Forsberg.

U hoorde nog twee liederen van Grieg door Anne-Sophie van Otter. En zij werd begeleid door Bengt Vosberger. Daarmee komt er een einde aan deze uitzending van Radio Romantica. Het programma werd voor u samengesteld door Pieter de Oude.

Goedemiddag, lieve luisteraars. Het is 1 uur geweest en dat betekent geen dag zonder Bach op de concertzender. We gaan u een hele speciale week bereiden met prachtige cantates van Johann Sebastian zelf. Echt allemaal mooie cantates en er zit een van mijn lievelingscantates bij. Misschien ook die van u. Ik ga nog niet verklappen welke, want de rest zijn ook erg goede cantates. Wij beginnen vandaag met cantate BWV 52, Falsche Welt, dir trouw ich nicht. Voor de 23e zondag na Trinitatis. Wij gaan daar een podcast van maken, wat al het gedoe met die Trinitatis en Epifanie is. Daar moeten we nog een keertje duidelijkheid over geven. Maar we gaan nu lekker naar de cantate luisteren met de tekst van Christoph Bierkmann. Dat was een student, niet alleen theologie en bij Bach, maar hij was ook bezig met technische zaken. Daar horen we nog van. Inderdaad, een valse wereld die niet te vertrouwen is. Heel actueel thema. En dat was ook heel belangrijk als thema in deze cantate. Want God is de uitgesproken betrouwbare in Jezus van Nazareth. Daar hadden de mensen dus toen al interesse in. We gaan luisteren naar een mooie uitvoering van Collegium 704 met Vaclav Lux, met Xenia Lüffler op de hobo en de sopraan, niet te kort, is Anna Prohaska.

It's a coach.

U luistert naar Ratatouille, een verrassende mix van klassiek, jazz en wereldmuziek. Wilt u weten wat u gehoord heeft? Kijk dan op de pagina van dit programma op de website of in de app.

0: Dit was Ratatouille. De volledige speellijst kunt u nalezen op concertzender.nl. Samenstelling Luc Nijs. Graag tot een volgende keer.
1: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Beltsjak Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhoff en nog veel meer.

0: lips could move and talk, and yet my heart stood still. But not a single word was spoken.
1: Welkom, dit is Great American Songbook. Ik ben Ineke Heiliger. De songs van George Gershwin die nog in onze 21ste eeuw worden gezongen en opgenomen. En we zijn toe aan deel 2. We waren gebleven na het eerste deel in 1928. En toen schreef George, I've got a crush on you. Ik ga niet steeds de musicals noemen waarin het zat, want vaak werd het ook weer daaruit gehaald en dan weer in een volgende musical gezet. Ik zet het wel eventjes overigens in de gids, net als alle bezettingen. Ik ga het draaien van Tina May, Engelse vocaliste. Zij zette het op I'll Take Romance, een album uit 2003, met Nicky Iles op piano en ook Scott Hamilton, die overigens geen Engelsman is, op tenor sax. En vervolgens Love Walked In. Kelly Johnson zette het op Home, een album uit 2008, met de pianist John Hansen. I've Got a Crush on You, Love Walked In.

Kelly Johnson. We waren in 1930 en toen schreef George ook Girl Crazy. En dat is een musical die wel degelijk even de moeite waard is om te noemen. Want er zaten maar liefst 3 songs in die nog altijd worden opgenomen. En het zijn ook alle 3 hele bekende songs. Om te beginnen is dat But Not For Me. En dat ga ik draaien van Laila Bialy. Zij is een vocaliste die ook fantastisch piano speelt. Dat doet ze hierop met een aantal mensen in de gids te vinden. Maar ik noem even ook Annette Cohn, de klarinetiste. En dan een heel belangrijk stuk van George Gershwin. Omdat het schema zich zo heeft geleend voor heel veel piano speelt. Dat doet ze hierop met een aantal mensen in de gids te vinden. Maar ik noem even ook Annette Cohn, de klarinetiste. En dan een heel belangrijk stuk van George Gershwin. Omdat het schema zich zo heeft geleend voor heel veel andere melodieën die daarop zijn.

0: dieper graven om tot iets te komen.
1: Ja, precies. En op een gegeven moment dacht ik, wow, dat is echt een heel leuk voicing. Of dat is een hele mooie klank. En toen heb ik eigenlijk gewoon hier een maat gepakt en daar een maat gepakt. En dan gewoon allerlei fragmenten en die gewoon opnieuw in elkaar geknutseld.
0: Dus op dat moment vond je de inspiratie eigenlijk?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Oké. Ja. Nou, we zijn heel benieuwd. We gaan nu luisteren naar Philips Trio in de stukken Gymnopédie, Gnossian Interlude 1 en The Swing.

0: Voor dit album heb je fragmenten en motieven uit Satie's complete werk verzameld, herschikt en hervormd. Hoe ging dat praktisch in zijn werk? Was het een proces van rigoureuze deconstructie of bleef je juist heel dicht bij zijn originele partituur?
1: Goeie vraag. Dat verschilt een beetje per stuk. Ik weet dat ik bij de Gymnopédie bijvoorbeeld heb ik eigenlijk als een van de weinigen stukken gewoon echt het origineel gebruikt. Hm. En gewoon dezelfde volgorde en ja, dus dat is eigenlijk het enige stuk wat gewoon, denk ik, op die manier ook het meest herkenbaar blijft. Ja. Alhoewel er eine andere rhythmische Konstruktion da sitzt, die ihr nicht direkt hört. Na ja, gut, das klingt nicht sehr strack. Das war gut, also einige sind wie eine andere Rhythmen, die da unten sitzt. Mal, ja, und das sitzt auch nicht so viel Improvisation in. Ich werde wohl noch, na, das letzte Stück von Gymnopédie, beispielsweise, ist. Naja, in das Original von uns mal sein, in drei, vier Martin noch so, aber ich fand es halt eine neue Klangklöhr. Das ist, naja, vor der Nerds, auf die das Stück spielen, auf jeden Fall trat ein bisschen ein friedrischer Klang von A. Und, na, das fand ich wohl eine interessante Wending, das probiert er dann nicht ein, denn da will ich einfach bleiben hangen mit der Trio. Und, ja, das, da hat es dann, sag ich mal, durch die Improvisation ein bisschen eine andere Kante ab.
0: Ja.
1: Und, mach gut, andere Stücke, beispielsweise, Genossieren, beispielsweise. Und, naja, gut, die meisten Menschen spielen von uns mal die erste, Helfag. Und, man hat da sechs von geschrieben.
0: Ja.
1: Und ich habe eigentlich Fragmente aus 1, 3, 4 und 6 gebraucht, so aus meinem Haupt. Und, naja, nicht um das Nummer 3 was, sondern um das Material in was, weil ich dachte, ey, das ist hell leuk.
0: Ja.
1: Und das ist eigentlich eine Versammlung von allerlei Klanken, von Autignosiens.
0: Ja.
1: Und sonst habe ich es auch well an LK gesetzt, dann wäre da ein eigenes Fragment dazwischen zu setzen, was das dann echt durch mich geschrieben ist. Und naja, echte Kenner sollen Gnosien, denke ich, naja, gedeeltelijk terugherkennen. Hm. Maar ik denk dat je daar echt goed moet inzitten om dat echt goed te horen.
0: Marcel Worms bijvoorbeeld.
1: Misschien.
0: Ja. Volgende vraag. Satie schreef heel vaak verstilde, statische muziek. Hij vond immers de muziek d'ameublement uit. Hoe laat je die statische stukken toch een beetje swingen?
1: Tja, niet heel veel. En volgens mij hebben we maar één echt swingstuk. En die ik trouwens wel zelf heel erg leuk vind. Want die heeft ook weer een hele eigen humor. En naja, zeg maar in die zin. Wat, nou ja, goed, ik weet natuurlijk dat Sunmi ook heel veel met kleuren speelt. Op de drums en met name de backends. En. Dus in die zin verwacht ik van haar ook niet. Naja, het hangt ook een beetje van het stuk af. Maar ook meer een invulling qua kleur. En dat werkt heel goed met die openklanken van Satie heel vaak.
0: Ja.
1: En, maar goed, het was wel een zoektocht naar alle twee manieren, zeg maar.
0: We luisteren nu naar de stukken Oespoets, Gnossien en Patchwork Prelude.

0: Dit album is opgenomen met je trio, met Omer Govreen op bas en Sun Myung op drums. Hoe hebben zij meegedacht in het transformeren van deze klassieke stukken?
1: Niet. Oké. Ja. Het is gewoon mijn eigen werk.
0: Ja.
1: En we hebben het samen ingestudeerd en opgenomen. En nou ja, ik kwam dus zeg maar met stukken aan die zij spelen. Maar het is wel dat zij heel veel ruimte krijgen.
0: Je had hele duidelijke ideeën over hoe je het wilde doen.
1: Ja.
0: Dank voor je komst en mooie muziek, Philip. Veel succes met de concerten. En ik heb hier toevallig een lijstje voor mijn neus met die concerten van het trio van Philip. Dus op 25 augustus een try-out concert in Splendor Amsterdam om 6 uur 's avonds. 12 september jazzfestival Generations Apeldoorn. Dan op 4 november in Stichting Jazz in Nijmegen, de JIN. En 10 december Zadar Kroatia, als u daar toevallig bent. 11 december Split Kroatia, 17 december Zennes Festival in Utrecht Tivoli. We gaan door met een cd getiteld Handful van een trio met de naam Glerum Omnibus. Daarin horen we pianist Timothy Benchet met Ernst Glerum op bas en Jamie Pete op drums. U hoort van dat trio de volgende stukken. Radio Brtak, Omnibus Fifth, Sriwana en Kuaida. Dank voor het luisteren naar Jazz Piano en graag tot de volgende keer.

Dag luisteraars, dit is Bij de Tijd bij de Concertzender. Vandaag aandacht voor twee componisten die, zonder dat van elkaar te weten, verwant aan elkaar waren. De Tartaarse Sofia Gubaidulina en de Italiaan Giacinto Chelsi. Omdat dames voorgaan, beginnen we met Gubaidulina's strijkkwartet nummer 2. Ze schreef het op haar 56ste in 1987. Het stuk is opmerkelijk omdat er grote delen van de tijd slechts één noot wordt gespeeld. En die ene noot wordt vanaf elk mogelijke gezichtspunt bekeken. Door de rijkdom aan articulaties en dynamische graden is die ene noot alleen op papier één enkele noot. Wat klank geworden, blijkt die tegelijkertijd heel veel verschillende tonen te kunnen zijn. Luister naar het tweede strijkkwartet van Sofia Gubaidulina, uitgevoerd door het Stamitsch-kwartet.

Het tweede strijkkwartet van Sofia Gubaidulina werd uitgevoerd door het Stamitsch-kwartet. 24 jaar voor Gubaidulina in 1963 schreef de Italiaan Giacinto Celsi muziek waarin ook hij zich concentreert op één enkele noot die tegelijkertijd een veelheid aan tonen oplevert als een zonnestraal die door een prisma valt. Hij begon daar al mee aan het einde van de jaren 50. Zijn componerende zelfbeperking had een biografische oorsprong. Hij zat een tijdje in een inrichting waar hij urenlang op een daar aanwezige piano steeds dezelfde toon speelde. Toen hij uit die inrichting kwam, was dat de weg die hij als componist volgde. Gekoppeld aan zijn kluizenaarachtige bestaan leverde hem dat voor de buitenwacht een mysterieus aura op. Zijn muziek geeft daar zeker aanleiding toe. U kunt nu luisteren naar het derde strijkkwartet van Giacinto Celsi, dat uit 5 delen bestaat. U hoort het Arditi String Quartet. Aura op. Zijn muziek geeft daar zeker aanleiding toe. U kunt nu luisteren naar het derde strijkkwartet van Giacinto Celsi, dat uit 5 delen bestaat. U hoort het Arditi String Quartet.

Dat was het Arditi String Quartet met het derde strijkkwartet van Giacinto Chelsea. Sofia Gubaidulina is in haar derde strijkkwartet, net als haar tweede, geschreven in 1987, nauwelijks minder radicaal dan Chelsea. Hier concentreert ze zich op het pizzicato. Pas na 9 minuten in het stuk klinkt voor het eerst een gestreken viooltoon. Hier is het derde strijkkwartet van Gubaidulina, uitgevoerd door het Stamitsch-kwartet.

Het Stamitsch-kwartet hoorde u in het derde strijkkwartet van Gubaj Dulina. We gaan terug naar Giacinto Chelsea en wel naar zijn vierde strijkkwartet, geschreven in 1969. Het stuk is eendelig en wordt opnieuw gekenmerkt door een statisch klankbeeld, opgetrokken uit één centrale toon, waar anderen omheen draaien, zich kort even verwijderen, maar al snel als door een zwaartekracht terug naar het tooncentrum worden getrokken. Luister naar het vierde strijkkwartet, u hoort het Arditi String Quartet.

het Arditi String Quartet in het vierde strijkkwartet van Giacinto Chelsea. Tot slot van deze uitzending van Beide Tijds het vijfde en laatste strijkkwartet van Chelsea, geschreven in 1984, 4 jaar voor zijn dood. Weer zijn de uitvoerende de leden van het Arditi-kwartet.

U heeft geluisterd naar het vijfde strijkkwartet van Giacinto Chelsi, uitgevoerd door het Arditi String Quartet. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze beide tijds, samengesteld door Erik Voermans.

Welkom bij Concertzender Live Nieuw Klassiek. Daarin brengen we eigen live opname. Vandaag is dat een concert van het Chiconia Consort, dat onder leiding staat van Dick van Gasteren. Het concert werd op 22 maart 2023 gegeven in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Bijna te groot bezorgde de techniek. Het gezelschap start met La Musica Notturna dell'Estrade di Madrid, muziek van Luigi Boccherini. Het werk beschrijft het nachtelijk bruisende leven van Madrid. Maar het kan evengoed een metafoor en daarmee een verwijzing zijn naar de politiek, naar theater, liefde van dat moment. Na deze Musica Notturna speelt het Chiconia Consort als tweede La Oración del Torero van Joaquín Turina.

U heeft geluisterd naar 5 stukken uitgevoerd door het Chiconia Consort onder leiding van Dick van Gasteren. De speellijst vindt u terug in onze app of op onze website concertzender.nl. Dit is Concertzender Live, nieuw klassiek. We gaan verder met een opname die technicus Dirk Winkel maakte op 14 december 2023 in de Waalse Kerk in Amsterdam. De Franse pianiste Natalia Milstein gaf daar een piano-recital. Daaruit laat u graag horen een drietal werken. Natalia Milstein begon met enkele delen uit Pièce de Clavecin van de Franse componist en muziektheoreticus Jean-Philippe Rameau. Deze pièces zijn gecomponeerd in het begin van de 18e eeuw.

Dat waren enkele delen uit de serie Pièce de Clavecin van Jean-Philippe Rameau. Natalia Milstein gaat nu verder met een werk van de Hongaar Franz Liszt, Waldesrauschen. Het werk is eigenlijk de helft van twee concertetudes die Liszt schreef zo rond 1860. Afgaande op de titel, Waldesrauschen, kan je het werk interpreteren als een romantische beschrijving van de natuur in het bos, dus als een vorm van programmamuziek.

Na het Waldesrauschen van Liszt speelde Natalia Milstein opnieuw een werk van een Hongaars componist, namelijk de pianosonate opus 80 uit 1926 van Béla Bartók. De sonate is wel tonaal, maar zeer dissonant en heeft geen toonsoort. De piano wordt bijna gebruikt als percussie-instrument.

Als laatste werk hoorde u de pianosonate Opus 80 van Béla Bartók, uitgevoerd door de Franse pianiste Natalia Milstein. Het einde ook van dit programma Concertzender Live Nieuw Klassiek. Gegevens over de gespeelde werken die vindt u op onze website concertzender.nl en ook in de app. Samenstelling Henk Hielkema.

Dag luisteraars, bij de Concertzender is dit Ongehoord, ons programma met net verschenen nieuwe muziek. Bij Toccata Classics verscheen volume 4 van de orkestrale werken van de prominente componist David Johnson, geboren in 1963. Twee werken staan erop, zijn 18e symfonie en zijn 3e pianoconcert. Beide werken werden voltooid in 2025. Het gebeurt niet vaak dat we een heel uur besteden, hierbij ongehoord, aan één componist. Maar met twee monumentale nieuwe werken maken we graag een uitzondering. David Johnson is misschien niet de meest zichtbare van alle levende Britse componisten. Hij heeft echter een grote catalogus opgebouwd van meer dan 400 tot 500 werken. Hoewel die decennia lang nauwelijks werd uitgevoerd, kreeg zijn muziek recentelijk internationale erkenning dankzij de veelgeprezen Toccata CD-opnames. Zijn werk staat bekend als krachtig, melodieus, kleurrijk en harmonieus uniek. Zijn taal is mede beïnvloed door grootmeesters als Sibelius, Janáček, Stravinsky en Kaplan, maar bevat ook elementen uit cabaret en jazz. Zijn 18e symfonie uit 2025 is een symfonische reactie op het Engelse landschap, geïnspireerd door schilderijen van diverse kunstenaars. De stijl ligt in de lijn van componisten als Arnold Bax, Benjamin Britten en Ralph Vaughan Williams. Waar zijn vroege symfonische werken bekend staan om hun enorme schaal, abstracte complexiteit en krachtige, soms gitzwarte expressie, kiest hij in zijn latere symfonieën, en zeker in deze 18e, vaker voor een dialoog met de natuur. Zijn 18e symfonie opent met een opvallend sereen en rustgevende passage van koperblazers na een golf van tollende strijkers. En dat zet direct de toon voor een kaleidoscopische, natuurlijk klanktapijt. U hoort het Moravische Philharmonie onder leiding van de componist zelf,

Dat waren twee stukken van de nieuwe vinylplaat Opus Kaleidoscopus van Reinier Baars en het NJJO editie 9. En wil je meer informatie over die vinylplaat? Stuur mij even een e-mail co@injazz.nl. co@injazz.nl. Ja, Evan van der Veen en Carolina Gemmel die waren al een keer te gast bij ons in de serie Pocket Concerts. En daar ga ik je nu een nieuwe editie van laten horen. Een geweldige formatie, Darijn. En die bestaat uit Emine Bostanji. Zij speelt op een prachtig snaarinstrument, dat heet de kemenche. Daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Frans van Chossy, piano. Ook iemand die al eerder in de Pocket Concerts te horen was. Alex Simu, klarinet en basklarinet. En Vincent Planier, percussie. Opnames die wij maakten op 1 juni jongsleden in de studio van de Concertzender in samenwerking met World of Jazz en het Nederlands Jazzarchief. En de opnames die werden weer gemaakt door Wijnand de Groot. Ik laat je de hele set horen. Zometeen Echoes of Granada, Ghost Secrets, dat zijn allebei stukken van Emine zelf. Dan Guus un Bicicletti, een compositie van Theo Louvendi. En dat is weer een onderdeel van de serie binnen de Pocket Concerts, Digging the Archives. Collega Frank Jochemsen nodigt de muzici uit om iets uit het archief te pakken en daar een eigen versie van te maken. Maar we beginnen met een compositie van Frans van Chossy, Loud Whispers. Dit is in de Pocket Concerts, Darijn.

Je luistert naar de Concertzender met De Nacht Jazz. De volledige speellijst vind je op de website concertzender.nl of in de app.